Je kunt dat allemaal terug naar mijn zin. Je kunt het niet op de loop van de rug. Kan je dat allemaal terug naar mijn zin? Kan je dat niet op de loop van de rug?